0: League of Ponds on Extra Model Ponds.
1: What?
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Die hebben een rutbooster, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbooster die drukken, dan gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der

Wondering of me. Wondering of me. Here I flew. Dan morgen is morgen. Onhugelijk. Het München heeft van ring. Laat me in mijn zonneschijn. Ik ga niet meer het vuur. Wat ons ontran leert. Met muziek. En harmonie. Vier meer vast dan een drie of meer. Maar dan meer, hier is u, dan morgen is morgen. En u bent u, en alle met muziek, en harmonie. Vier meer vast dan een drie of meer. Maar dan meer.

0: Daarom zie je, die andere hebben een rutbus, de kans dat wat er wilt.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve, Jupp.

je zaten. Kan het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mis, ja, is het beslist, toepaar, zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal, hè? Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Ja, die zit er niet meer daar, maar dat is maar, hè, wat doen?

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wil.
1: Ja.
0: De rutbuster die drukken, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.